0: De bal naar.
1: Carnavalist en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo in music. Zare radio.

Onwijziging was er niet bij. Een vrouw, dat is een vermaching, nog gesofisticeerd. Maar er is geen ene man dat weet hoe dat marcheert.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App de mal.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

zwaag d'amour, t'es au moi. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo? Hey! Ja, mo luister hoe muziekskum boy. Hij zingt er dan in te gelokkerd uit. En hoe het niet kero, wat een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul Boyne.

Et à mon l'air, je trouvais musique comme bois. Zing, tertanin, tegeloa, kertoat. En nous, niqueron, van een magnifique toon. Des geratte stemmen van Louis Paul Boon. Hey, aan mijn lijst, doe muziek, kom boy. Zing ter ten in, te geloak er toot. En hoe ik er ook aan een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al.

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Ik heb hier niet gelost en ik kwak en niemand hoort.
2: Alost is dat oost niet.
1: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
3: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: Groenlost. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes, of wat?
0: Ik heb hier niet gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou, precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Loopt je tentoos, hè?

0: haast niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zier.
1: Lekt een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: gelost of grad nevens de pot gescheten.
1: Ik kon niet wel zien, ze. Zie dat ik niet verder omkom.
2: Ik heb hier niet gelost. Ik heb hier niet gelost.
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertent in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Wow, was de lawaad hier aan zich? Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Giger, de champion zal op het puntje kamparen.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
4: Test de roever, waar een dosje nooit zien zitten.

als er hier iets gebijt, zie je gegarandeerd. De doos in de gazette of op tv. Het stond zo chambras.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Jiných ulšt.
1: Kapitalisten, en andertisten, allemaal Louis Terzenor.
2: Are you in music?
3: Gedierig, goeie muziek.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong! IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de loop tijd onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valde. Is dan een plushfit te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog twee dagen, hein.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet dat muziek af. Het is hier getoond.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app Music App.
2: App hem al.
3: Wil je ons nog eens iets geven, alstublieft? Mag me niet te veel kosten zijn.

van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Weer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik heb toch.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op, maar spel nog de knoppen.
1: Ayo in Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ayo in Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, ne pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar werden de jagnoen, is hier op de groeite markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijten kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we, waar doen woes? Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig, 4, 5 dagen lang.

0: Are you in music?
1: AKV was sakker met doen, presenteert Ois, ik ben Firopa, domeidak naam Heatra.
2: Wij zijn ons echt verloren.

0: Iowa Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Are you on music?
3: Oceaners!

0: De Neven App. Voor Jo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music App.
2: App de mal.

0: radio van ons naal.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafeltje voor tweeën.
2: Moba niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.
2: Zoek de restaurant in stad. Is een gewoon frituur te plat.

je graal lekt dicht je billen, of stoon dat tanden los. Dat kan ons al niet schillen, wij smaken de remmen los. En je graal lekt dicht je billen, of stoon dat tanden los. Dat kan ons al niet schillen.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Moet je maar hier komen. Met dat persoon.

0: Iowa Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

0: av Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uiteraard reclame van Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Echt van oost.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app. App de mal.

0: Fräulein, een sukroeten.
1: Ach ja.
0: Dat is nou meer als een kotier en zelfs lopen kopt een dierscheel van de ander op de mens. Geef me als het kan een bistik met wat frit.
1: Ja, ja.
0: En liefste mals, wat kimme vals gebit.
1: Zin.
0: En wat sukroet, dat doe ik naar gere gat.
1: Woer.

0: ziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Laster Boonkop. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op Ajoen Music. Laster Boonkop bij meer als 200 tussen kloosterheers. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Radio en Music. 100% plezant, 100% oost.
1: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot rooien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Laat van mijn flosh of slom met mijn sacoche.
3: Allee jongen.
2: Wat doet hij weg? Hij mocht hier wat plosh.
3: Allee, allee, circulé.
2: Handen toes.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

in de straat. Te hoorden gaal dat joh en een konkelfoezen. Een prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat joh en een zinne heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

0: Your Music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door waar de keining.

0: Georgian Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog rale koe. Op datum werd liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Beatles-ing.
1: I own music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar hoer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, het stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: Ik heb hier iets fijne pijzen. Elk jaar non-lief jaar kwijt de kribbels in de bord. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn verslagen,

Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Jack Evans is
1: boos. Waar zijn die nog?
0: Pinocchio zijn al aan het slopen.
2: Dat pijs ik niet, Camaro.
3: Ayo in Music. 100% plezant. 100% ulst.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Santé mijn bieken, kon ervan genieten.
2: Hopla!
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier te tres.
3: Het is een gezonde

0: te zelnal to van jij.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app van Ayo in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De neven Ayo in Music app.
4: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

Olsner en Olsneskes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in Olst, maar trouwt ook een vaste avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwt ook een plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsner.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ja, beste luisteraars en luisterarissen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: Ich bin mit meinem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App de mal.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er boonkop bij meer dan 200 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Echt van oost.

0: kaj pa siš nog ena vrtele, jo?
1: Lapsong!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
2: Nee, de neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
4: App hem al.

geen caproas al naar een hoop Zuiderse landen. Alitalia, Griekenland of Spanjool. Dat is chic allemaal, dat uitgestrekte strand.

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen ondoen, dat je nog nooit een gezinnetje moet in dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets, kostte ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken nooit altijd en dan erop. En je werd, dat werd één en grote familie.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

stond een oosten neer. Van veren ondentoeig. Hij komt bekende meer. Nog veer of achteruit. Maar toch riep die repé. Hey Bosken, geet ons nog het ooit. En...

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot saupes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

Vanje Rotsassa, waar zijn hier de voetballisten, de voetballisten. En Vanje Rotsassa, waar zijn hier

0: klap, met pijl naar de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Reclame op Ajoen Music? Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Reclame op Ajoen Music? Dat is ter boonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: Ajoen Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

gedierig Ambros. Toen kun je mee klappen, een trut eerste klas. Door kind met gezwoeren en stond zwet op wit.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: En loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: JMB-café.
3: Meer de Neven app voor Joel Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Joel Music. En luister naar Joel Music overal en altijd. De Neven Joel Music app.
4: App hem al.

voor iedereen. Haal door sneers bijen.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music plus Zanta Radio.
1: Anito. Anito.

0: ¿O quién?
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Zijn wij café?
1: Nee, de Neven app voor Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Trommelpa Jongen Music, dat is er bonk op. Bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op Jongen Music, dat is er bonk op bij meer dan 200 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ionmusic.be of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ion Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ion Music.

0: Een aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien Anneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

Sirs, zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: Aeon Music. De original, de echten, de besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Aeon Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op aeonmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Aeon Music en Zare Radio.
5: Even haar ondacht, voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groet Oost.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

zijn ronde doet en ik mijn weer volledig geef. Klot of vermoe, ik beslist. Ik ben een carnaval.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ion Music.
1: De radio van ons naal.
2: Zeg maar kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op. Zeg maar kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: Laster Boonkop. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Laster Boonkop bij meer dan 200 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. Ten enige echte. IOIN Music.

0: Zeuge.
1: Hey Lava, zoetekun. Ik pijs dat mijn zakske weer vol zit. Hoe is die schleek maken? Toons vroeg ze der mijn oos, zelfs onder mijn tapijt.
2: Ja, ja.
1: Ze was heel spontoon, zo mijn afval zal gedoen en dat haal op een kerten tijd.
2: Just.
1: De vensters binnen en boten en ook de boevelige proep erbij. Perfect. Ze zei,
2: ik ben blij.
1: Maar ik zei tegen ergens en nog één ding vergeten.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Always op zijn best.
1: Louis Verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: voor Oizwaar.
1: Maar de maat, Adweer Pruis om blonde op uw hielen. Het was een bommer wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissuin,

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: Hebt hem al?
4: Nou, ieder visje heb ik een visje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaal geval.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Als de pijrenmeilers arriveren, gewoon de steenzoen er lanceren. En zeggen ze juist gelijk als ieder Ajoen, laat je winterfoer modrooien.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
0: Joel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er boonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geluister naar IOIN Music. Een verloren dag.

Ik zit maar thuis door ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een fichtende baan.
2: Gij fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijten roe. Verleggen alle grenzen, vriet gemotiveerd.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: Moslem Blokardoen. Gewerbe trapt op ne nieuwigen toeren, Zwanstag gestotcht, de pyjama-jouren niet zouden.
1: En hier mogen we genoeg te vissen, meneer.
0: En ik

0: da muelo fi klasse du. Af dat mooi of ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Af dat mooi of ik lesje doe. Af dat mooi of ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje doe. Af dat mooi lof ik lasje doe.
1: Stot er zot op mijn kop,
0: stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop.
0: Stot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop. Is Foivier Smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
1: Music.
2: Waar? Ave van Olst.

0: Jon Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Jon Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op jonmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Jon Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Godzina, ik ben in een broekenpist.
1: Are you in music? Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

mijn frak. Zat bij mijn weekend, kon ervan genieten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Geef Mojang.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Mojang.
4: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Mojang. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

gezegd, maar jongen. Honderd is nest joro, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

mijn plicht. Een creamkoek en een pintje haven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink hier in de wind.

0: by Owen Music.
1: 100% Olst.
2: Op een avond in het stikatelier van AKV Overboeft.

gingen allemaal tezamen naar Sandy en Patrick.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Bayo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Bayo en Music.

0: Hey.
1: Meer de Neven-app voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

0: Jon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jon Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op jonmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven, ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die lijgen eerst op het internet

jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ayon Music.
1: Van King Javon was dat een droom. Door William Verhoon wordt het geen gewoon.
2: Hij schreef het op een kortje, was een jaar of 8. Alex van 18 had er lang naar getracht.

0: Ona zo uit de band. En knoeit het in haar hoer en het is echt altijd plezant. Soms een clash op de vloer, maar ja, doe het nog moeig. Want hij zet je recht en lacht de heel droeg.
1: Je stoot je al extair, kan knal doen voor altijd. Soms zo'n weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidaat, graal ik goed op wat blush. Hoe ik al toen in een wit niet had werd en graal ik grosch.
2: Want in haar oeigen brandde bier. Je zit niet voorlijk achter het stier. Soms mocht een pintje zeer.

0: luister naar nu toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nu niet vergeten.
1: Want in Aouigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier.

Romani derin, allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil er armen van links naar rechts zien gaan.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Fire and Music. Echt oesters DNA.
1: Dat kruid je nooit kapot.
2: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om en een motten in een zaai.
3: Ik weet een goed adres.
2: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen, het is een groot

te vijs. Met een ursine ging ik bellen om die schoene tijd. Een klauken, scharnierken en wie zag ik in tostoon? Zo met moeite bloeien om. Ik was terecht van ongezond.

0: Mijn masker neergingen en kaken doe je zo op die manier nog dubbel flair is op. Ik ging op binnen wel wat schaar en ik pees, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor de citiënder boor. Hij loopt nog verder tegen het mooi en schat naar achter, nog een dood.
1: Het was

0: Ajoen Music.
1: De nummer 1 van Ajoen.
2: Allee, madame, j'ai d'abord. En luister, het is goed normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

mes sont dim moi en de kop. Je zit me gewin op kant en gevolle top. Als u ik hoor dat hier niet fush, omdat ik kamerood. Gooi zit me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit me

Moindag gooi je gewoon slapen, de Amadan. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoen mute.

0: meer de Neven-app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien.

AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

ons hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

hier en al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zijn zelf op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Berg, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zijn ontspringende dans.

0: was de Lawatina, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikken voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken, zo'n lep op nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het tweetje kapot.
2: Ja, zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Geef mooi maar Ajoen Music. Waar Aven van Olst.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: De zwedelkens geven in Pieter en Willem, kaasplanche in de bakjes van Barre.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.